0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die drukte maken ze, ik word stil van ze. We hielden scars en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu mee.

Want soms dan denk ik terug aan die jaren, zing uit volle borst hazes, emotieloos doorgaan, ik smag naar wat traan. Er is zoveel moois hier, maar niets kan evenaren. Wij zijn broeders voor het leven, wij zijn veteranen.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van Achthuizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk.
1: En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de twee minderjarigen raakten ook verschillende anderen gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De grote natuurbrand in de Spaanse regio Andalusië dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Het vuur heeft in totaal al ruim 8000 hectare natuur verwoest en ruim 460 mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond donderdag en kon zich door de harde wind en extreme droogte razendsnel verspreiden. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat de Vlammenzee een belangrijke rivier oversteekt, waarbij de windrichting van de komende uren doorslaggevend zal zijn. Een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had twee handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de kerkmis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. En de bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe groot de schade exact is en wanneer de gedupeerden weer naar huis mogen is op dit moment nog niet duidelijk. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag maandag 10 augustus. En de komende 2 uur ben ik, Rea, bij je met de lekkerste muziek, de leukste weetjes en natuurlijk ook de situatie op de weg. Maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik vandaag samen met niemand minder dan de onnavolgbare, hartstikke gezellige Danique.
1: Yay, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je je kopje thee al klaarstaan?
1: Ja, altijd.
0: Hartstikke fijn. Ja. Voordat we natuurlijk gaan beginnen met al het muziek en blije geweld, gaan wij zoals altijd ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, zeker.
1: Ja, het is weer een bijzondere dag.
0: Het is de internationale dag van de leeuw.
1: Ja, en niet de Nederlandse leeuw als in ons logo. Nee, echt het dier.
0: Het dier, ja. Ja, er zijn veel dieren waarmee het niet zo goed gaat en die moeten worden beschermd om uitsterven te voorkomen. En een dag van is daar een goede manier voor, want dan wordt er aandacht aan besteed, worden er lezingen omheen gehouden. En de leeuw is één van die dieren waarmee het niet zo goed gaat. Een goede reden om 10 augustus vandaag dus uit te roepen tot de Internationale Dag van de Leeuw of Wereldleeuwendag. Niet bedoeld voor mensen die het sterrenbeeld leeuw hebben. Nee. Maar vooruit, die mag je ook in de zonnetje zetten.
1: Voor deze keer.
0: Ja, precies. En hij is bedoeld om aandacht te vragen voor de penibele situatie van de koning van de jungle.
1: Ja.
0: En tijdens deze dag worden er wereldwijd allerlei activiteiten gehouden die draaien om het machtige dier. En zo zijn er in dierentuinen en reservaten allerlei excursies te volgen om meer te leren over het leven van de leeuw. En wordt er voorlichting gegeven over wat je zelf kunt doen om de leeuw een stapje vooruit te helpen in het leven. En je mag de dag ook aangrijpen om eens wat extra foto's van het dier te bekijken, want laten we wel wezen, het is niet voor niets de machtigste katachtige van de savanne. Ga jij vanmiddag even naar de dierentuin om te kijken?
1: Nou, dat niet, maar ik denk dat ik wel even de Lion King aanzet.
0: Oh, dat is ook een goeie.
1: Ja.
0: Mooi moment voor de Lion King. Och, ja.
1: Lekker, gewoon op de bank eventjes film kijken.
0: Ja, en dan wel in je leeuwenpruik en je leeuwenpantoffels.
1: Ja, en dan maak ik mijn haar nat, doe ik er niks in, dan ben ik zelf ook gelijk.
0: Ik wou net zeggen, klein leeuwtje.
1: Ja,
0: ja, nou ja, laten we met z'n allen inderdaad stilstaan bij deze mooie leeuwendag.
2: Hey,

0: Dat was een klein tripje terug in de tijd met Banana Rama en de Fun Boy 3. Of Banana Drama en de Fun Boy 1.
1: De banana van de kinderen.
0: Ja, precies. Hey, het is tijd voor onze maandags Guilty Pleasure. Zo'n plaatje waarvan je het eigenlijk een beetje voor schaamte. Dat je het wel best wel leuk vindt. Ja, we hebben er wel eentje hoor.
1: Ja, dit is er één. Ik denk dat karaoke barren dit ook echt wel heel veel plat draaien.
0: Ja, en het ding is, kijk, de uitvoerend artiest van dit nummer, wat we nu nog even een beetje geheim houden, die gebruikte een stemvervormer.
1: Ja.
0: Probeer dat maar eens live in je karaokebar te doen. Dat is lastig. Ja, die stemvervormer moet dan komen in de vorm van 6 shotjes, denk ik.
1: Ja, maar, deze artiest was ook een van de eerste die het echt gebruikte.
0: Ja, zeker weten. Ja. We hebben het uiteraard over Cher met haar nummer. Ja, kan het eigenlijk best goed zonder shotjes. Ja.
1: Echt wel.
0: Ik wist het niet. Ja, Believe is zonder twijfel de ultieme comebackplaat uit de popgeschiedenis. Uitgebracht eind 1998 blies dit nummer de toen al decennia lange carrière van popicoon Cher nieuw leven in. En veranderde het de muziekindustrie voorgoed. Waarom? Ja, je zou het door de pakkende melodie niet zeggen, maar Believe was een nachtmerrie om te schrijven. Het duurde maanden en er kwamen maar liefst 6 verschillende songwriters aan te pas om het refrein en de coupletten kloppend te krijgen.
1: Ik vind dat echt wel heel knap dat je er 6 mensen voor nodig hebt.
0: Ik ben ook benieuwd wie welke zin heeft geschreven.
1: Kijk, ik schrijf zelf geen muziek, dus ik weet niet hoe dat is, maar dit lijkt me wel een beetje overdreven veel.
0: Goed punt. Nou ja, de oorspronkelijke demo was een stuk langzamer en deprimerender. You believe in life after love. Totdat de Britse producers er een pompende uptempo dancebeat onder legden. En het nummer ging wereldwijd meer dan 11 miljoen keer over de toonbank. Won een Grammy voor Best Dance Recording. En groeide uit tot een van de grootste LGBTQ+ anthems aller tijden.
1: Ja.
0: Het maakte de weg vrij voor talloze artiesten. Van Daft Punk tot T-Pain en Kanye West. Om autotune, daar gaan we, als creatief instrument te omarmen.
1: Ja.
0: Overigens, over T-Pain gesproken.
1: Ja.
0: Die kennen we natuurlijk alleen maar van. Die kan dus a cappella vet goed zingen. Huh? Het is zonde dat die man dat gebruikt.
1: Het is best vaak. Kijk, autotune, dat wordt steeds vaker ook gebruikt. En dat ik denk, maar je kan zingen. Het is niet dat je het nodig hebt. Om een bepaalde riffje te halen, kan ik nog wel snappen. Maar dat ik denk, soms is het zoveel mooier zonder. Wat doe jij?
0: Ja, dat dus. Ik kwam erachter omdat T-Pain een soort, ze noemden dat table sessies. In een kleine, hele kleine setting. Ja. En daar zingt hij op een gegeven moment. En ik dacht, hij gaat zingen. Oh, ik ga wegklikken, want het wordt vreselijk. Ja. Want hij kan het niet, want hij gebruikt autotune. Deze man, loopzuiver, op de noot. Op het ritme. Het is zonde. Maar ja, het is nu zijn imago, dus ja.
1: Ja, dan is het ook een soort moeilijk om er weer vanaf te komen.
0: Zeker weten. Maar tot nu, voor jullie allemaal, uit volle borsten. Ja. Believe.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: waren vol van dit soort smooth R&B liedjes waarop je moest tongzoenen op de achterbank van een verkeerde auto.
1: Ik zie er ook gelijk allemaal goed toupeerd haar erbij.
0: Ja, maybe, maybe ja. Not. En met deze soepele liefdes, ballade van Donnell Jones, You Know What's Up, gaan wij naar de maandagochtend zomerdansplaat. Want wellicht lig je nog in je bed verkreukeld te wezen. Moet je toch ergens zijn, ondanks dat het vakantie is, je handdoekje neerleggen bij het zwembad bijvoorbeeld. Weet het niet, kan allemaal.
1: Of heb je geen zin mee toe met de kinderdisco, omdat je er verschaamt, kan je ook gewoon lekker eigen disco doen.
0: Precies. Het is ochtendgymnastiek op zijn zomers. En vandaag hebben wij voor jou klaarstaan een oude hit van Rihanna.
1: Ja.
0: Of eigenlijk haar eerste nummer.
1: Is dat zo?
0: Ja, volgens mij was dat de eerste die een beetje echt wat werd. Ja. Even kijken. Want ik ga even kijken of ik gelijk heb. Want misschien jok ik wel. Maar dat, volgens mij is dat niet zo.
1: Oh.
0: Volgens mij heb ik... ik heb gelijk.
1: Oh, dat bedoel
0: ik. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En Pon de Replay, dat is eigenlijk Bajan. Hoe zeg je dat? Het is niet echt een taal, maar meer een soort accent.
1: Ja.
0: En dat betekent gewoon play it again. Het is geschreven door Bada Noblis, Carl Sturken, Evan Rogers en Alicia Brooks. Voor het debuutalbum van Rihanna, ik had gelijk, Music of the Sun uit 2005. In de zomer van 2005 is die uitgebracht als eerste single van het album. Ik was erbij.
1: Je had gewoon gelijk, joh.
0: Ja, het nummer bereikte de nummer 2 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in de Engelse UK Singles Chart werd het ook tweede. Australië en Canada kwam het niet verder dan de 7e plek. Voor een nieuwe artiest best een goede, want niemand kende haar. Ik herinner me vooral dat ze eruit zag alsof ze 15 was. Waarschijnlijk was ze dat ook op dat moment.
1: Dat is ze nog steeds. Ik vind haar altijd zoveel jonger lijken dan dat ze is. En dan denk je, ik weet niet of ze over boven de 40 is.
0: Dat
1: maar dat
0: denk
1: zou
0: ik inmiddels
1: zo
0: wel
1: kunnen. En dat je dan denkt van, dat hoop ik ook.
0: Ja, laten we ook allemaal onszelf zulke mooie genen als Rihanna toe wensen. Ja, nee, en ze zag er echt uit als een meisje, een jong meisje met een gescheurde spijkerbroek. Ja. En ze deed een
1: de
0: dansje dat ik dacht...
1: De kleding was ook nog vet, hoor.
0: Ja, en ik dacht, maar deze vrouw die mag helemaal nog niet de disco in. Wat zit ze nou te kletsen dat die DJ dat liedje opnieuw moet draaien? Dus dat vond ik heel grappig. Maar goed, ik was toen al een oude zure sloot.
1: Ja.
0: Want inmiddels al in de 30. Het was een lekker liedje. En het is zeker een goed liedje om op de ochtendgymnastieken. Dus hup, beentjes buiten dat bed en let's go.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, Daniek?
2: Ja, ik heb weer een heel nutteloos feitje voor jullie meegenomen. Want nou, een kwal, iedereen kent wel een kwal, die ligt vaak aan de zee.
1: Hebben we het dan over een vervelende man? Of?
2: Ja, dat kan ook hoor.
1: Hey, ik denk ik check het even.
2: Nee, een kwal. Want een kwal bestaat namelijk 95% uit water. Dat is echt veel. Dat is echt
1: dan ben je er heel weinig zelf.
2: Ja, maar hij heeft dus ook geen hersenen. Nou, ik denk dat mensen dat wel een beetje weten. Maar dus ook geen hart en bloed.
1: Wat dus, ben je dan?
2: Ja, maar hoe leef je dan? Ja. Want ja, kijk dan nog en denk je, ja, maar een boom heeft dat ook niet. Ja, klopt, maar die heeft wel andere soorten.
1: Ja, er zit sap in de aderen, van de vaten, ja. De nerven en zo.
2: En maar een kwal, als die dus doordat hij zoveel uit water bestaat, als hij dus aanspoelt op het strand en dan in de zon ligt, verdampt hij binnen een no time, waardoor hij vrijwel niks meer van deze overblijft. Maar ik wil dit eens een keer gaan onderzoeken en dan wil ik gaan kijken hoe lang het duurt
1: voordat de kwal helemaal weg is.
2: Ja, want ja, wat zou je dan ook overhouden?
1: Ja, nee, een soort jelly, denk ik. Maar dan droge snot. Dat? Ja. Ik denk aan droge snot. Sorry, mensen. Goedemorgen. Fijn dat u er nog bij
2: want
1: bent.
2: Als ik het goed zeg, is het ook dat een kwal heel lang kan leven. Omdat hij dus van oud weer naar jong kan gaan.
1: Oh ja.
2: Dat hebben we volgens mij ook een keer behandeld. Zoiets. Heel vaag. Ja, raar.
1: Daniek, voor al uw nutteloze kwallenbeetjes. Nou, en voor alle nutteloze kwallenbeetjes weten we wat natuurlijk het beste helpt, hè?
2: Muziek.
1: Daaroverheen piezen.
2: Oh ja.
1: Maar muziek helpt altijd. Ja. En wij gaan luisteren naar Sophie Tucker met Barcelona.

0: Halsey is niet goed in de liefde.
1: Nee.
0: Zegt ze zelf.
1: Ja. Dat zijn heel veel artiesten, heb ik het idee.
0: Ja, ja, maar dat is ook waarom ze zulke mooie muziek kunnen maken. Want oh, het verdriet van niet goed zijn in de liefde. Dat zorgt wel voor iets inderdaad. En met deze verdrietigheid zijn we al bijna aan het einde van het eerste uur van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Oh,
0: maar geen paniek. We hebben nog genoeg te bespreken het komende uur.
1: Ja,
0: jullie krijgen namelijk van ons na het journaal de powerplaat van deze week. En die hebben jullie vorige week naar de nummer 1 gestemd. Wij hadden er verdacht weinig mee te maken. Is jammer. Ja. Of niet. Nee, het is een hartstikke leuke plaat. We zijn er hartstikke blij mee. Maar dat betekent ook dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn waar je op kunt stemmen deze week.
1: Spannend.
0: En in het volgende uur gaan we je vertellen hoe je moet stemmen. Maar we hebben natuurlijk ook nog heel veel lekkere andere muziek voor je. En de allerleukste weetjes. Dus blijf met je vingers van die knop van de radio af. Zometeen komt het journaal eraan. En dan dus de powerplaat van deze week. En dan zijn we bij je terug.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgt op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. De meeste zijn weer terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen nu een harde aanpak van de Spaanse regering en vragen steun uit de rest van het land. Bij een zwaar ongeluk op de A50 bij Uden zijn gisteren twee meisjes ernstig gewond geraakt. Een auto met 7 leden van een Belgische familie sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een sloot. Naast de minderjarigen raakten ook verschillende andere inzittenden gewond. De snelweg richting Eindhoven is een tijd lang helemaal afgesloten geweest voor hulpverlening en uitgebreid sporenonderzoek. De bewoners van 8 huizen aan de Stadhoudersweg in Rotterdam kunnen voorlopig hun woning niet in na een uitslaande brand van gisteravond. De huizen hebben enorme brand- en waterschade opgelopen. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand is gewond geraakt. En een bejaarde vrouw heeft gisteren voor flinke opschudding gezorgd in een kerk in Parijs. De dame had 2 handgranaten die ze in haar flat vond meegenomen in haar tas naar de mis. De politie heeft rond de 100 kerkgangers geëvacueerd. De hele omgeving werd meteen afgezet voor onderzoek door explosieve experts. Na een uur bleek het te gaan om een gipsgranaat en een rookgranaat die uiteindelijk niet gevaarlijk waren. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A35 vanuit Almelo naar Enschede door een kapotte auto bij Enschede West. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: De powerplaat van deze week. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. En voor de mensen die net binnenkomen vallen, welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is maandag 10 augustus en het komende uur zijn Daniek.
1: Hey.
2: Hey.
0: En ik.
1: Hey.
0: Nog bij je om van alles met je door te nemen. Want als er een nieuwe powerplaat is, betekent dat ook...
2: Nieuwe kanshebbers, oh my lord.
0: Ja. En wij gaan het als volgt aanpakken.
2: Ja.
0: Zometeen hoor je 3 liedjes achter elkaar. Goed opletten.
2: Oh, lekker.
0: Pak even je pen en je papier erbij.
2: Dan kan je goed vergelijken.
0: En dan ga jij bepalen voor jezelf welke van die 3 de allervetste, allerleukste, fijne plaat is.
2: Cool.
0: Ja. Ja. En dan gaan wij je, nadat je die 3 achter elkaar hebt geluisterd, vertellen hoe jij jouw stem kunt uitbrengen.
2: Ja, want dan weten we zeker dat je echt wel doet wat je goed vond en niet de eerste en de beste kiest.
0: Precies, dat je niet meteen, oh deze. Nee.
2: Je moet luisteren.
0: Precies, pak je pen en papier erbij, zet je oren goed open, want hier komen ze achter elkaar, de 3 nieuwe kanshebbers voor deze week.
3: Kanshebber nummer 1.

0: dit vind ik lastig.
1: Ja, ik weet het niet. Maar ik ben blij dat ik niet hoef te stemmen.
0: Ik zou zeker weten. Jullie moeten het doen. En ik ga ervan uit dat jullie inmiddels hebben bepaald welke van deze drie knallers het gaat worden.
1: Ja.
0: Maar hoe kunnen ze er nou voor zorgen dat wij dat ook weten en dat die ook daadwerkelijk powerplaat wordt volgende week?
1: Super simpel, want je kan stemmen via de Girl Power Radio app. Gewoon Girl Power Radio. Gratis, we hebben geen gegevens van je nodig. Het is klik en je stemt. Maar je kan ook via de Girl Power Radio website. Hetzelfde, gratis. We hebben ook geen gegevens van je nodig. Klik en je hebt gestemd. En woensdag kan je rond 1:10 stemmen via de Facebook en Instagram stories.
0: Zo, makkelijk. Hey, dus eigenlijk heb je effectief 3 stemmen. 1 op Facebook, 1 op Insta en 1 op de website.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, makkelijker kan het niet. Dus als je niet kan kiezen, mag je ook niet op alle 3 op iets stemmen. Want dat vind ik wel eerder.
0: Ja, nee, gewoon dat is blanco stemmen. Dat doen we niet aan.
1: Stem dan niet.
0: Hey, en dan is het tijd voor de Zin in een Plaat. En jij zei iets heel bijzonders tegen mij net.
1: Ja, ik heb zin in een stupid song.
0: Je zegt het ook bijna boos. Dan kan het arme mens toch niet. Nee, het kan er wel wat aan doen. Ze heeft geschreven.
1: Ja.
0: Van Olivia Rodrigo.
1: Ja, omdat er festival er binnenkort ook aankomt.
0: Och ja.
1: Ik vind dat ze met dit nummer moeten openen en eindigen.
0: Ja, het flower, weet ik veel, wat was het? Female flower, ja. Fubi. We hebben het eerder gefileerd.
1: Gekke festival.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik zeg let's go. Stupid song, Olivia Rodrigo. De Zin in een Plaat van Danique.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
2: De vakantieperiode is het eigenlijk nog.

relatief rustig op de Nederlandse wegen. Was vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij Enschede West. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging, komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En een kleine 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een mooie samenwerking tussen Kygo, Avicii en Sandro Cavazza. Forever Yours. Oh. Ja. Het is tijd voor zelfde woord, ander nummer. Wat is het woord van vandaag?
1: Zomer.
0: Potversnokkes. Nou, verrassend. Ja. Ik heb geen idee. Ik heb wel een idee, want we hebben allebei een plaat uitgekozen waar Summer of Zomer in de titel zit. Ja. En ik heb gekozen voor The Summer of 69.
1: Ja, en ik heb gewoon gekozen voor Zomer van Flair.
0: Ja, oh ja, en die van mij is trouwens van Bryan Adams. Mocht je het je afvragen, maar ik ga er altijd vanuit dat iedereen dat weet.
1: Ja.
0: Ik ga even beginnen met mijn TED-talkje. Ja. Ja, we halen namelijk de ultieme zomer in huis met het uit duizenden herkenbare nummer. Summer of 69 kwam uit 1985. Ik was er helemaal bij. En iedereen kan het woord voor woord meezingen. Maar wist jij dat die nostalgische tekst over die legendarische zomer van 69 eigenlijk één grote plot twist is?
1: Oké.
0: Laten we even naar de feiten kijken. Bryan Adams werd geboren in november 1959. Doe een snelle rekensom en dan weet je. In de zomer van 69 was de Canadese rocker pas 9 jaar oud. Hij kocht toen dus echt niet zijn eerste gitaar bij de Five and Dime. En die tekst schreef hij in de winter van 1984 samen met zijn vaste partner Jim Vallance. En die namen in het nummer, die zijn wel echt. Jody was de vaste geluidsman van Adams en Jimmy de drummer die destijds de band verliet. Oorspronkelijk heette de plaat trouwens The Best Days of My Life, want dat zegt hij ook. Totdat Adams tijdens een studiosessie ineens de tekst Summer of 69 er doorheen gooide. En ja, die titel, daar is veel om te doen geweest. Want hoewel co-auteur Vallance altijd heeft volgehouden dat het puur over nostalgie en de zomer ging, gaf Bryan Adams jaren later lachend toe dat de titel ook een dikke knipoog is naar een bekende intieme slaapkamerpositie.
1: Oh.
0: Een slimme metafoor voor de ontdekking van de liefde in je tienerjaren. Wow. Nou ja, het nummer piekte destijds op nummer 4 in onze top 40 en heeft inmiddels de magische grens van 1,7 miljard streams op Spotify gepasseerd. Jazeker.
1: Dat is echt heel veel.
0: Een tijdloze klassieker over jong zijn, dromen najagen en blaren op je vingers spelen. En daartegenover kom jij met...
1: Ja, Zomer van Flair. En Flair is dus een Haags bandje. Ze noemen zichzelf ook wel een boyband. Maar ik vind dat te weinig mensen voor een boyband.
0: En hoeveel mensen moeten er volgens jou zijn voor een boyband?
1: Het zijn 3 artiesten. Maar daarvan is 1 gewoon de vaste producent. En de brein achter de beat, zoals hij het zelf zegt. Dus eigenlijk heb je maar 2 zangers.
0: Dus dan is het een duo.
1: Dan ben je toch een duo? Ja, ik vind dat geen boyband. Maar het zal wel aan mij liggen. Maar ja, het is dus een Haags beentje wat nu, ik denk, een jaar een beetje aan het doorbreken is onder mijn generatie. Maar ze beginnen ook steeds groter te worden. En ze zijn dus doorgebroken. En dat is wel een grappig verhaal. Niet eens zelf eigenlijk. Want op Lowlands in 2024 deden 2 DJ's, DJ Trey en Moody Mehran, die deden oog in oog van hun tijdens hun set. En dat ging dus viral op SoundCloud en TikTok. Toen pas zijn mensen bij Flair zelf aangekomen.
0: Huh.
1: Maar Zomer was zo'n goede track dat die zelfs is gebruikt voor bepaalde reclames voor de zomer.
0: Mm.
1: Dus op een gegeven moment werd het meer een reclamenummer. Maar het is toch wel een beetje het begin. En ik denk dat ze nog wel heel groot gaan worden. Want het is ook natuurlijk Haags beentje. Dus dan moet je ook wel groot worden.
0: Ja, ja. Alle Haagse beentjes worden groot. Duh.
1: Ja. En ze zijn dus ook bijvoorbeeld al aftershow van Goldband geweest in Avas Live. Ze hebben ook op groot podia gestaan zoals Paaspop. Ja, nou, als je het niet kent, check het. Ja, ik vind het wel lekker een beetje nederpop.
0: Vibe hebben.
1: Ja, wat sneller dan nederpop per se. Maar wel... ja, niet moeilijk, niet raar.
0: Nou, daar houden we van. Eerst The Summer of 69 van Bryan Adams. En daarna de jonge honden van Flair met Zomer.

0: voor een relatief nieuwe track vind ik daar toch ook wel heel veel ethisch gevoel.
1: Ja, klopt.
0: Gevoel
1: het is echt
0: zitten.
1: Een soort nederpop. Alleen niet zo zoals Doe Maar. Maar het heeft er wel wat een vleugje van, ja, van weg.
0: Ik ben hier niet boos over.
1: Nee, hè?
0: Hey, het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je niet zoveel aan hebt. Of misschien juist weer wel.
1: Ja.
0: Ik heb weer wat voor je, meid. Ik heb van alles voor je vandaag.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Ja, we beginnen met een toeristische attractie. Heel veel mensen zijn natuurlijk op vakantie. En heel veel mensen gaan ook naar Italië.
1: Ja.
0: Naar Italië. En dan bezoeken ze heel veel mensen.
1: De Pisa.
0: Maar ook de Fontana di Trevi. Oftewel de Trevi-fontein in Rome.
1: Is dat diegene met, dat je muntje ingooit?
0: Precies, want ja, daar wil ik het even over hebben.
1: Oh.
0: Ja. Toeristen gooien in het hoogseizoen, which is now, dagelijks ongeveer 3000 euro aan muntgeld in die fontein. Hoe weten wij dat? Want dat hoort daar toch te blijven liggen.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, elke ochtend vroeg gaan mensen van de gemeente dat geld opvissen. En dat wordt gedoneerd aan de hulporganisatie Caritas om arme gezinnen te steunen.
1: Maar weet je wat ik me dan denk? Van in de tussentijd, dat hun voordat er zijn geweest, zijn ook wel andere mensen vast die er geld uithalen.
0: Ja, maar ik vind je echt een ongelofelijke loser, ja, als je in een fontein gaat zitten graaien.
1: Maar stel je voor, zouden allemaal muntjes van 2 zijn. Dan heb je dus al 15.000 muntjes per dag hierin worden gegooid. Minimaal.
0: Ja.
1: Dat is echt een hele dikke stapel, hè?
0: Mm-mm.
1: En, heb het, en, dan, en het zijn misschien ook 5 centjes zo die nog. Mm-hmm. Wel goed, ik vind het goed.
0: Dat ja, is toch? Dat is een mooie voor het goede doel. Ik dacht, dat is een mooie, mooie warme gedachte. Dan, als je dan toch in Italië bent en je hebt een lekker pastaatje gegeten en je eet zoals ik eet, dan zit er op jouw witte zomerse blouseje waarschijnlijk een tomatenvlek.
1: Ja.
0: Let op. Okay. Als jij in de zomer een rode tomatensausvlek op je witte shirt hebt, dan moet je het kledingstuk nat maken en het in de felle zon leggen. De UV-straling van de zon breekt de pigmenten in de tomaat volledig af, waardoor de vlek als sneeuw voor de zon verdwijnt zonder wasmiddel.
1: Maar is het alleen bij tomaat of bij elke vlek? Want dan ga ik dit altijd doen.
0: Solo tomato. Oh. Want er zit namelijk lycopene in tomaten en dat wordt afgebroken door UV-straling.
1: Oh.
0: Ey.
1: Slim, snel, goedkoop.
0: Ja. Nou ja, als je op de camping staat en je altijd handwasjes moet doen,
1: ja,
0: dan is hoppakee, nat maken, in de zon leggen, klaar. Klaar is klada.
1: Ja.
0: Of die dan lekkerder ruikt. Als je zure oksels hebt, waarschijnlijk niet. Nou,
1: nee.
0: Dat is de gratis tip. En dan hebben we een ieuw. Een ieuwtje.
1: Oh.
0: Bij extreme hittegolven in Parijs.
1: Ja.
0: En die zijn er.
1: Ja,
0: en hebben er al een paar achter de rug. Vluchten duizenden ratten uit het snikhete riool naar de koelere straten en parken.
1: Oh, ja, dat klopt. Dat weet ik.
0: Ja, toeristen kijken in de zomer raar op als ze in de parken rondom het Louvre plotseling groepen ratten zien die de schaduw zoeken onder de struiken en de bankjes.
1: Ja, en het zijn daar... Ik dacht altijd dat ze overdreven, want dit wist ik toevallig. Maar ze overdrijven niet. Als ze zeggen groepen, er lopen daar echt groepen.
0: Ja.
1: Ik dacht altijd, als ze zeggen half joh, muizen, rat, maar...
0: Mm-mm.
1: Oh... Mm-mm. Oh, de ratatouille was er niks bij.
0: Ja. Nee, precies. Ratatouille was er niks bij. Nou, veel plezier op vakantie in Parijs, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Het is tijd voor muziek en daarna komen we uiteraard gewoon bij je terug.

0: Raven Lanée gaat weg zonder jou naar de zaterdagnacht. Nou, ze heeft nog even, want we zijn pas op de maandag van deze week.
1: Hallo.
0: Maar ja, zij wil heel graag snel naar het weekend en jullie waarschijnlijk ook. Eén dingetje weten wij zeker, die maandagochtend, die zit er in ieder geval alvast op.
1: Ja.
0: Want wij gaan afscheid nemen.
1: Oh.
0: Morgenochtend ben ik er natuurlijk weer. En wie er dan aan mijn zijde is, dat laten we lekker een verrassing.
1: Surprise.
0: Surprise, surprise.
1: Oh, dat, ja, jij kent dat ook.
0: Natuurlijk, de verrassing is de grote prijs.
1: Dat is toch ook van die schoenen? Van,
0: En die Huisman is het.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, wow.
0: Ja, ja. Over de familie Huisman. Breek mij de bek niet open. Maar goed. Het is tijd om afscheid van jullie te nemen. Maar niet zonder dat we jullie vertellen dat zo meteen voor jullie klaar staat. GP at work. Of laten we het GP at holiday noemen deze keer. Maar ja. Er zijn natuurlijk net als wij mensen die gewoon moeten werken. En die hebben best behoefte aan lekkere muziek. Vanmiddag
1: is achteraansluiten.
0: Met Hugo. Dat wordt reten gezellig.
1: Ja.
0: Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor
1: je eigen.
0: Tot snel.
1: Doei. Friday night, you and your

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In de Spaanse enclave Ceuta zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor strengere grenscontroles. De actie volgde op een massale bestorming door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de Noord-Afrikaanse kust werd toen door tienduizenden mensen overspoeld. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer krijgen het advies heel goed op te letten. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging voor het verkeer 10 minuten. De rechterrijstrook van de A35 is dicht vanuit Almelo naar Enschede vanwege een kapotte auto bij Enschede West. 3 kilometer file daar met nog geen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. In het oosten van China zijn ruim 1 miljoen mensen uit voorzorg hun huis uitgestuurd vanwege de komst van tyfoon Dolphin. Het noodweer kwam gisteravond aan land bij onder meer Shanghai met windsnelheden tot wel 150 km per uur. De autoriteiten schaalden het alarm in eerste instantie op naar het hoogste niveau. Inmiddels is de tyfoon afgezwakt tot een tropische storm, waarna ook het waarschuwingsniveau is verlaagd, terwijl het noodweer verder het land intrekt. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten, omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen, waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this? Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer woedt het vuur vlakbij Koufaris, dat ligt zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat er een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. Op meer plekken in Zuid-Europa slaat het noodlot toe, want in landen als Frankrijk en Spanje zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond een zwaar gebonden man aangetroffen. De hulpdienst rukte massaal uit nadat er een melding binnenkwam over een mogelijke schietpartij. Volgens Omroep Brabant zijn meerdere kinderen getuigen geweest van het incident. Ze zijn op de camping door de politie opgevangen en gehoord voor verder onderzoek. Niet eerder stroomde er bij Lobith zo weinig water door de Rijn als nu. Het oude laagterecord uit 1947 is intussen officieel gebroken. De gemiddelde waterafvoer kwam het afgelopen etmaal uit op ruim 600 kubieke meter per seconde. Sinds het begin van de metingen is de waterstand nog nooit zo laag geweest en een einde aan de droogte is voorlopig nog niet in zicht. En aankomende studenten die op zoek zijn naar een kamer moeten heel goed opletten omdat er online veel nepverhuurders actief zijn. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en volgens de studentenvakbond duiken er op TikTok opvallend veel nepadvertenties op. Oplichtende verhuurders vragen vooraf om borg te betalen waarna de kamer helemaal niet blijkt te bestaan. De waarschuwing komt op het moment dat de eerste introductieweken van start gaan. Het weer nog. Op veel plaatsen begint de dag zonnig. Zowel in het noordwesten als in het zuidoosten trekt later ook een band met bewolking over. In het noordoosten kan de lokale lichte bui uitvallen. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. De temperatuur komt uit op 21 graden op de Wadden tot lokaal nog 28 graden in het zuiden van Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power. Yes, club. Get down tonight, come on. Yeah, I get down tonight,

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagte record bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Hierdoor dreigt de vaarroute in tweeën te splitsen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse enclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Volgens de Griekse brandweer wordt het vuur bij het plaatsje Koufaras op zo'n 60 kilometer van de stad. Het is al de tweede grote natuurbrand in deze regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. En de Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat het product ontplofte in het gezicht van een jongetje. Het kind liep daardoor tweede graads brandwonden op. De moeder had het speelgoed gekocht bij een bekende speelgoedwinkel en deed na het incident direct aangifte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of het gaat om een fout in het product of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Het weer nog. Vanmiddag klaart het overal op en de zon komt er goed bij. Temperatuur komt uit tussen 21 en 28 graden. Morgen is er na een frisse nacht opnieuw veel ruimte voor de zon en het wordt dan 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en het kwik stijgt op veel plaatsen weer tot boven de 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Bij Koufaras, plaatsje op zo'n 60 kilometer ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene, is vanochtend een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het is al de tweede grote natuurbrand in de regio deze zomer, nadat een eerdere brand ten noordoosten van Athene meer dan 11.000 hectare natuur verwoestte. De gebeurtenissen van twee weken geleden in Ceuta zorgen voor veel spanning en angst in Marokko. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. En dat schoot bij de machthebbers in het verkeerde keelgat. Volgens de NOS grijpt de overheid nu hard in om de situatie te controleren. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaanoever 108 keer aangevallen of gehinderd. Dat meldt de Palestinian Journalist Syndicate. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this?
0: Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan, maar het zuidelijke deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. Vorige maand zijn Palestijnse journalisten op de bezette westelijke Jordaan-oever 108 keer aangevallen of gehinderd. Het Israëlische leger en kolonisten zijn daarvoor verantwoordelijk. Ongeveer de helft daarvan betreffen korte gevangennemingen en verslaggevingsbeperkingen. Kolonisten pleegden 11 aanvallen op journalisten en cameraploegen, waaronder mishandelingen en bedreigingen. En in de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Een eerdere verdachte werd in juni nog vrijgesproken wegens weinig betrouwbaar bewijs. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this?
0: Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: love you, baby.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhnekamsk zijn 39 mensen gewond en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn 2 raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een historisch laagterecord bereikt. In Duitsland dreigt de situatie deze week zelfs nog nijpender te worden. Door de extreem lage waterstand kunnen vrachtschepen op sommige plekken niet meer varen. Het scheepvaartverkeer tussen Nederland en het noorden van Duitsland kan nog wel doorgaan. Maar het zuidelijk deel van de Rijn wordt vanuit ons land vrijwel onbereikbaar voor de binnenvaart. Veel spanning en angst in Marokko na de gebeurtenissen van 2 weken geleden in Ceuta. Toen staken ruim 70.000 mensen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave. Er kwamen beschuldigingen dat de Marokkaanse overheid en politie hierbij hielpen. De overheid grijpt nu hard in om de situatie te controleren. Intussen hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles. In de zaak van de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst heeft de politie na een tip in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland gezocht naar een wapen dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Of er iets belangrijks is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn stad,
1: mijn stad, mijn stad, mijn stad.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminaties voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat onderzocht NOS Stories. Het doel daarvan is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van grote verhuursite wordt door de oplichters misbruikt. Al lange tijd probeert Pararius TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts van oplichters te verwijderen. Die eist nu actie van TikTok. Bij een grote Oekraïense droneaanval op een olieraffinaderij bij de Russische stad Nizhny-Kamsk zijn 39 mensen gewond geraakt en 13 gedood. Dat is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden. De stad is een belangrijk centrum voor de olieraffinage. Er zijn twee raffinaderijen en een petrochemische fabriek waar aardolie en aardgas worden omgezet in chemische producten. En de Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die in de jaren 80 werd uitgezonden. Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog, op wat stapelwolken na. In het noordoosten is er kans op wat lichte regen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur varieert van 22 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden bij een zwakke noordenwind. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg is de vertraging ongeveer een kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst is de vertraging nog 20 minuten. Er was daar een rijstrook dicht door schade aan het asfalt, maar inmiddels is die weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Don't worry van Matt Con en Ray Dalton. En jij hoeft je helemaal nergens zorgen over te maken, want ja...
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, welkom bij deze zomereditie van Achteraansluiten. Mijn naam is Hugo en de hele maand augustus hoor je mij tussen 4 en 6 uur hier op Girl Power Radio. En ik vind dat leuk om dat te doen, want zo zorg ik ervoor dat jij lekker je dag doorkomt. En ik heb geen co-host deze maand, want iedereen is lekker op vakantie. Maar ja, goed, ik ben helemaal niet zielig, want jij bent er ook. Laat dus even weten hoe jij erbij zit op deze mooie, mooie maandag 10 augustus. Ja, want misschien zit je wel met je bek lekker in het zonnetje, want het is iets wat grijs, maar hier en daar wel wat zon. Het is gelukkig niet zo warm. Die dagen komen wel weer. Maar ik ben benieuwd hoe jij erbij zit, dus laat het even weten via 0634606464 of stuur even een voiceberichtje, dat is ook altijd leuk. En via de Twitch kun je gelijk met mij chatten, dan reageer ik ook gelijk en dan kun je ook vragen als je iets wil horen bijvoorbeeld. We gaan dit uur terug met in de tijd met de zomerhit Zwengel en ik ga je even updaten over de grootste rechtszaak die de muziekindustrie ooit gekend heeft. En ook na 5 uur hebben we genoeg te doen, want dan kun je weer mooie prijzen winnen door de inhoud van de cover te raden. Nou goed, dat allemaal straks. Eerst maar gewoon eens even heerlijke muziek. Bijvoorbeeld deze van Teddy Swims bij Achteraansluiten. Lose Control.

0: Destiny's Child, jumpin'. Nou, ik hoop dat je gesprongen hebt.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, de grootste moordmysterie, of mysterie is het misschien niet eens meer, die de muziekgeschiedenis ooit gekend heeft. Ja, dat is de moord op hiphop-legende Tupac Shakur in 1996. Het is een van de meest grootste onopgeloste mysteries uit de muziekgeschiedenis. Maar, er is na 30 jaar bijna een doorbraak. Of eindelijk, kun je bijna zeggen. Want kort na de schietpartij in Las Vegas in 96... wees de politie al naar bendelid Orlando Anderson. En die had eerder die avond ruzie gehad met Tupac. Maar Anderson ontkende dat en die werd nooit aangeklaagd. Maar 2 jaar later kwam hij zelf om bij een schietpartij. Dus ja, nou ja, goed, hem kun je in ieder geval niet meer vragen. Maar omdat de politie niet precies wist wie er in die Cadillac zat, die naast de auto van Tupac ging rijden, liep het onderzoek vast. Nou, maar er was een oom van Anderson. En dat was voormalig bendeleider Duane Cavity Davis. En die klapte een paar jaar later ineens uit de school. Hij, in een documentaire over en in zijn eigen boek gaf hij ineens uitgebreid toe dat hij die avond in die Cadillac zat. Hij had ook het moordwapen geregeld blijkbaar. En hij had ook dat allemaal mede georganiseerd. Tenminste, dat zei hij een beetje vaag. Hij dacht zelf dat hij er niet voor vervolgd kon worden. Nou, dat bleek een enorme inschattingsfout, want justitie gebruikte juist zijn eigen boeken en interview als bewijs om de zaak te heropenen. Nou, en dat werd gedaan en in september 2023 werd Davis gearresteerd. Hij is nog de enige levende die in die witte Cadillac zat, die naast de auto van Tupac ging rijden. En hij staat nu als hoofdverdachte terecht op de moord. Zonder zijn eigen opschepperij was hij waarschijnlijk nooit aangeklaagd. Maar ja, op zich is dat best fijn dat hij vandaag dan voor de rechter verschijnt. Want vandaag begint dus die grote rechtszaak.

0: September 1994, toen kwamen No One met Too Unlimited op de markt. Een heerlijke plaat.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Maar wat was de zomerhit van dat jaar? Weet je dat eigenlijk nog? Of die van misschien een paar decennia eerder, 1945, 1950, 2014, wanneer? Weet jij nog welke zomerhit waar was? Daar gaan we achterkomen in de zomerzwengel, want elke dag zwengelen we terug naar de zomer van toen. Welke track daaruit komt, die gaan we draaien. Ik heb hier een rad staan, dan geef ik zo meteen een zwengel aan. Er staan allemaal jaartallen op en dan gaan we weer terug naar de tijd. Ja, want elke zomer komt een artiest wel met een nummer waar de zon hard van gaat stralen. En dit jaar is dat Die Die. Heeft natuurlijk ook te maken met het WK, maar welke was dat een paar jaren eerder? Ik ga een zwengel geven aan het rad en dan gaan we eens kijken wat er uit gaat komen. 1, 2... Het is 2009. Wauw, dan gaan we terug naar I Got a Feeling. Ja, van de Black Eyed Peas natuurlijk. Een ultieme party track. Eigenlijk was het idee van de Black Eyed Peas waar iedereen op zou kunnen gaan dansen. Die iedereen over de hele wereld verbindt. Ongeacht achtergrond of religie. Daarom voegden ze ook in dat zinnetje Mazel Tov Chaim toe. Dat is Hebreeuws voor gefeliciteerd. Veel geluk. Maar ja, hey, die mensen van Black Eyed Peas zijn natuurlijk ook niet gek, hè? Want je weet dat de Joodse feesten, die staan bekend om hun gigantische feestenenergie waar uitbundig op gedanst wordt. Dus als je dan die zinnetjes daar subtiel in verwerkt, dan wordt I Got a Feeling natuurlijk een vaste volkslied bijna op elke bar mitzwa en Joodse bruiloft wereldwijd. Ja, en dat merkte de Black Eyed Peas natuurlijk ook in hun portemonnee. We gaan dus terug naar 2009. Het jaar dat Michael Jackson overleed, de Bitcoin geboren werd, dat K3 Josje erbij kreeg en Kathleen daarbij vertrok en Angry Birds de app veroverde de wereld. Allemaal toen. Dit is de Black Eyed Peas met...

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file. Op de A6 van Emmeloord naar Joure heb je behoorlijk wat vertraging tussen Band en Lemmer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knappend Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Er staat een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Daar zijn zelfs twee rijstroken dicht, kost je 10 minuten. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Ermelo en de afrit Elspeet heb je de meeste vertraging, namelijk een half uur. Staat er een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Beter de seks on fire dan een natuurgebied on fire, als je het mij vraagt.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, want ik las dus dat de brandweer nog steeds iedere dag 25 keer moet uitrukken in Nederland voor een natuurbrand. En de klassieke oorzaak zijn nog steeds sigarettenpeuken of hete uitlaten van auto's die geparkeerd staan in natuurgebieden. Ja, en met die warme dagen in aantocht, dan wil ik iedereen toch even vragen. Flikker die peuk niet gewoon zo dat gras in, maar zorg ervoor dat je een asbakje bij je hebt. En denk even twee keer na, want het is zo droog. Het is kurkdroog. En als je 25 keer per dag moet uitrukken, ja, dan gaat het een keertje. Ga je een keertje te laat zijn. En dan is er op een gegeven moment nog veel meer weg dan alleen het natuurgebied bij Venray. Dus let nou alsjeblieft op die peuken, lieve mensen. En ook op die uitlaat en alles wat brandbaar is. Want dan kunnen we er zo voor zorgen dat al dat mooie natuur, of tenminste de natuur die we hier in Nederland hebben, nog lekker blijft bestaan de komende tijd. Nou goed, we gaan luisteren naar What's the Difference, Dr. Dre, Eminem en Xzibit. En zo meteen

0: powerplaat van deze week, Juste en Sam Harper.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En als je de powerplaat hoort van deze week, dan weet je ook altijd dat we de powerplaat kanshebbers van volgende week even met je gaan doornemen. En dat is precies wat we nu ook gaan doen. Weer drie nieuwe kanshebbers waar jij op kunt stemmen. Via onze website www.girlpowerradio.nl breng jij je stem uit. En het leukste hiervan is dat wij totaal geen gegevens van je nodig hebben. Jij kan gewoon kiezen wat je wil. Je hoeft maar 2 keer te klikken en dan ben je er. Dan heb jij jouw stem uitgebracht. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet op wat je moet gaan stemmen. Nou, de eerste kanshebber voor volgende week is een samenwerking tussen twee country artiesten uit Amerika. Coe Wetzel, 34 jaar oud, Amerikaans. En Ella Langley, 27 jaar oud, singer-songwriter, ook uit Amerika. En die laatste is, die Ella, die is een van de snelst reizende namen binnen de country. In maart 2026, dit jaar dus, won ze een Music Award voor de Best New Country Artist. Nou, ze sloeg gelijk de handen ineen met Coe. En samen werkten ze in het diepe geheim aan een nieuwe track, Jaded. En Jaded gaat over twee mensen die door eerdere liefdesbreuken beschadigd zijn geraakt. En ja, daardoor hebben ze moeite om zichzelf opnieuw open te stellen. Het is misschien wel een bekend verhaal en dat is misschien ook de reden waarom hij zo keihard gaat, deze track. En waarom hij kanshebber is op de powerplaat van volgende week. Ik ben benieuwd of jij het een lekkere plaat vindt. Ik vind het een zeer geslaagd liedje, om het zo maar even te zeggen. Je kunt er dus op stemmen via onze website. En Jaded is kanshebber voor de powerplaat van volgende week.

0: Jaded van Co Wetzel en Engla Langley dus.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Maar we hebben natuurlijk veel meer kanshebbers op powerplaten van deze van volgende week. Deze kun je dus stemmen, Jaded. Maar je kan ook stemmen op een man die uit Tiel komt. En zegt dat hij sinds 2002 al door heel podia en heel veel podia door heel Nederland staat. Zijn eerste optreden was bij een feest voor de lokale voetbalvereniging in Tiel. Hij had toen zo'n goedkoop stereotorentje en zo'n plastic microfoon vast. Ja, nou goed, ik heb het over Rutger van Barneveld. Hij bracht ongeveer 20 jaar geleden een track uit. Toen onder de titel Het was een droom. De melodie is gebaseerd op Loop the Love van J. Bastos. Maar het werd nooit echt een hit. Totdat TikTok kwam, zoals wel vaker. Binnen no time werd het een enorme hit. Echt, het groeide uit tot een gigantische zomerplaat. En ik moet zeggen dat ik er niet zo'n heel grote fan van ben. Maar goed, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Wat wil jij horen? Wat wil jij de zomer of de powerplaat van volgende week maken? Is het misschien Rutger van Barneveld met die ene zomerhit die iedereen kan meeblaren? En als je het nog niet kent, hoe heet die ook alweer?

0: echt diepgaand is deze tekst niet. Maar ja, goed, hij was ook een tiener toen Rutger van Barneveld dit schreef. Dus ja, wat verwacht je?
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Wie kan tellen, die ziet dat wij, of die telt, dat wij nog maar 2 platen hebben gehad. En dat betekent dat we nog een derde plaat hebben te gaan. Die kans hebben is op de powerplaat van volgende week. Ik heb het over Trap van Colter. En zijn echte naam is Johannes Colter. Het is een Duitse DJ. Ik allitereer dat altijd zo lekker. En hij was jarenlang bekend onder de naam Joko. Maar ja, goed, er was een andere DJ die ook zo heette. Dus mocht hij de naam niet gebruiken. Dus Colter is het geworden. Hij houdt niet alleen van muziek. Hij houdt ontzettend van games. En voetbal. Hij houdt ook van voetbal. Iedere woensdagavond voetbalt hij met zijn groep vrienden die hij ongeveer al 20 jaar kent. En hij vindt dat voor hem de manier om te compenseren voor de feestweekenden als DJ. Nou, lekker gezond. Want hij timmert flink aan de weg, reist de hele wereld over. En is dus met zijn track Trapped de kanshebber op de powerplaat van volgende week. En als je nou van deze muziek houdt, dan staat hij op 6 september op Thuishaven. En als je er ook van houdt, stem dan ook even op deze plaat.

0: Heb je al gestemd? Nee, doe dat dan nu nog even. Bijvoorbeeld op deze Trapped via www.gopowerradio.nl. En dan kun jij je stem uitbrengen voor je favoriete powerplaat. En dan hoor je hem volgende week, de hele week, heel erg vaak.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, mijn naam is Hugo. Ik ben er tot 6 uur. En we hebben net de powerplaat kanshebbers doorgenomen. En dat zijn allemaal hele nieuwe tracks. En ik beloof je dan altijd om ook terug te gaan in de tijd. Zo gaan we eventjes terug naar 1978. Toen kwamen de Gibson Brothers met een track, namelijk Cuba. Ze waren een paar jaar eerder verhuisd vanuit Martinique, een Frans-Caribisch eiland. Ze waren verhuisd naar Parijs. Ja, Parijs was nogal grijs, Parijs was nogal grauw, Parijs was nogal koud. En de Gibson Brothers verlangden naar strand, zon en dansen in vrijheid. Ja, dus ze schreven deze track. Het gaat over het achterlaten van de alledaagse zorgen en het ontvluchten van de stress door naar Cuba te gaan om te dansen. Ze waren nooit op Cuba geweest, maar in die tijd werd Cuba gezien al in de muziekwereld als het epicentrum van de Afro-Cubaanse ritmes, de mambo, de salsa en de percussie. Dus ja, de broers wilden gewoon een swingende ode brengen aan het bruisende muziekcultuur van dat Caribische gebied. Nou, dat is ze op zich wel gelukt. Dus swing lekker mee naar Cuba met de Gibson Brothers. Bij achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Dat waren de Gibson Brothers met Cuba. En zo meteen gaan we de grenzen over. We gaan namelijk naar Japan. En verder kun jij een hele fijne prijs winnen door te raden wat er in de koffer zit. En goede muziek. Linda, Roos en Jessica bijvoorbeeld. Girl power.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij stichting Rita Community. Meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen malen gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het doel is om mensen op te lichten. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nepadvertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice en zangeres Marjolein Slichten is afgelopen donderdag in haar woonplaats Almere plotseling overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90 toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Ook speelde ze in de film De Boezemvriend in 1982 en was de leading lady in de nieuwe André van Duin revue. Marjolein Slichten is 71 jaar geworden. En een dronken Britse passagier zorgde onlangs voor problemen op een vlucht van Londen naar Amsterdam. De man weigerde instructies op te volgen en zocht meermaals ruzie met medepassagiers en cabinecrew. Bij aankomst op Schiphol werd hij aangehouden. En de vlucht in Canada werd geannuleerd nadat een kind weigerde te gaan zitten en de veiligheidsgordel vast te maken. Ouders en de bemanning hadden geprobeerd om het kind in de stoel te krijgen, maar dat weigerde de gordel om te doen. En daarom werd de vlucht gecanceld. En dan nog het weer. In vrijwel het hele land blijft het droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Er waait een matige, in het Waddengebied vrij krachtige noordwestenwind en het wordt tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en lokaal 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Wel veel vertraging is er nu in het noorden van het land op de A6 van Emmeloord naar Joure bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Bant is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 25 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: als ik dit ga meezingen, dan kom ik zeker weten in ademnood.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En welkom bij Achteraansluiten, nieuw uur. Dat is eigenlijk wat ik gewoon wilde zeggen. En zo meteen kun je prijzen winnen door te raden welk geluid er in de koffer zit. Of tenminste, welk voorwerp er in de koffer zit. Ik laat je zo meteen horen het geluid van het voorwerp in de koffer. En als jij dat goed weet te raden, dan win je een Gulpa Radio Mok en een Gulpa Radio Wire om de zomer mee door te komen. En we gaan de grens over. We gaan ook naar Japan. Maar eerst even over muziek. Want meestal houd ik niet zo van oude tracks in een nieuw jasje. Maar H heeft zijn best gedaan door UK hip-hop er doorheen te gooien. Het is best wel goed gelukt. Ik heb het over de track Ring My Bell. Hij pakte namelijk dat nummer van Anita Ward. Hij rapte er overheen en deed er een flinke bassline onder om het wat sneller en wat zomerser te maken. Nou, daar kun je heel erg boos om worden, dat snap ik, want je komt niet aan oude muziek. Maar het nummer van Anita Ward was eigenlijk ook helemaal nooit voor haar geschreven. Ze wilde er eigenlijk ook helemaal niet mee op zingen, want ze was het niet eens met de tekst. Het is namelijk een beetje kinderlijk en zo, want het was eigenlijk geschreven voor Stacey Lettessaw. Was toen de tijd een 11-jarig zangtalent. En het idee was eigenlijk een beetje om een onschuldig tienerliedje over jongeren te maken die elkaar na school opbellen op de vaste telefoon. Nou, dat is toch werkelijk waar. Nou, dat is dus niet gelukt, want Anita ging het zingen, of tenminste... Anita Ward ging het zingen en niet die Stacey. Nou, heel veel jaren later maakte H zijn eigen versie ervan. Hij maakt het iets minder onschuldig. Hij rapt namelijk over een meid die houdt van ontwerpen, nieuwe tassen, vliegen naar verschillende steden en feesten in de club. Over het nachtleven en over hij die haar aandacht probeert te trekken. Ondanks dat zij zo knap is dat ze alle opties van de wereld heeft. Ja, dat is toch iets minder onschuldig dan dat 11-jarige zangtalent. Ja.

0: Zitten jouw stembanden er nog in? Die van mij die zijn wel flink toegetakeld, moet ik eerlijk zeggen, door de Shepherd met Symfonie.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ja, en als er feestjes zijn, dan trakteer je. Feestje in de file zijn wij hier achter aansluiten tot 6 uur. En ik trakteer ook op mooie prijzen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Je moet namelijk raden wat ik hier in dit koffertje heb. En als je via Twitch meekijkt, dan kun je zien dat het een klein koffertje is van ongeveer, wat zal het zijn? Een centimeter of 30 breed en 15 hoog. Nou, daarin zit iets verstopt. En ik laat je zo meteen een geluid horen. En dat is dus de inhoud van dit koffertje. En als jij weet wat het is, dan kun jij appen naar 0634606464 of via de website op het WhatsApp-icoontje klikken of even laten weten dat je het weet via Twitch. Maar appen is het snelst, want dan kunnen we het gelijk even hebben over waar ik die prijs naartoe kan sturen. En wat is dat dan? Nou, een Girl Power Radio Wire en een mok. En dat is om de blitz te maken op festivals en om het hoofd koel te houden. Dus dat is perfect voor deze zomer. Goed, ben jij er klaar voor? Dan ga ik even laten horen wat er precies in dit koffertje zit. En dan geef ik je zo meteen ook een hint. Even zien, ben jij er klaar voor? Ik ga nu met het koffertje schudden. Heb je al een idee? Ik schud nog even wat meer. Ik zal je een hint geven. Als je energie hebt, dan heb je het niet nodig. Weet jij wat er in dat koffertje zit? App dat dan naar 0634606464. En dan win jij een fantastische Girl Power Radio mok en een wire. Wat zit er in het koffertje? En als je genoeg energie hebt, dan heb je dit niet nodig. Wat zit erin? Zoals Lynn Collins zou zeggen. You'd better-

0: buiten, de soundtrack van de file.
1: Ja, en wat zit er nou in dat koffertje? Als je genoeg energie hebt, dan heb je het niet nodig. Dat is de hint die ik je heb gegeven. En Marloes, jij zegt een muesli-reep, maar dat is helaas niet goed. Nee. Misschien had ik het een beetje anders moeten verwoorden. Wat zit er in dit koffertje? Spelen we namelijk de hele zomer. Weet jij wat er in dit kleine koffertje zit? Dan win jij een Gulpa Radio mok en een Gulpa Radio waaier om het hoofd koel te houden. Ja, perfecte zomergifts, denk ik. Maar ja, dan moet je wel even weten wat er in het koffertje zit en dit zit erin. En nee, het is geen muesli-reep. Wat zit er wel in? Dat kun je appen naar 0634606464. Of kom even in de Twitch en laat van je horen. Het is klein, zo klein dat je het makkelijk mee kan nemen. Want daar is het ook precies voor bedoeld. Goh, geef ik nog een hit. Come and get it.

Ja, wat zit daar nou in? Come and get it. John Newman. Wat is het toch? Wat is het toch? Wat is het toch? Dat is de grote vraag. Ik laat het nog één keertje horen. Ja, en dan moet je het toch echt weten. 0634606464. Stuur een appje als jij weet wat het is. En dan win je een GoPower Radio Mok en een GoPower Radio Waaier. Zometeen gaan we nog even de grens over. We gaan namelijk de muzikale hits van Japan bekijken. Maar eerst ga ik Natte Vis eventjes blij maken. Ja, en Natte Vis, ja, ik weet niet hoe mensen op die Twitch-namen komen. Ik weet het echt niet. Maar Natte Vis bij deze Robbie Williams is voor jou.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is niet echt sprake van een avondspits, maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Op de A6 bijvoorbeeld van Emmeloord naar Jouren, daar ligt namelijk glas op het wegdek bij Lemmer. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg 10 minuten oponthoud. Omrijders veroorzaken extra drukte op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ja, je samen sterk staan, dansen door de pijn heen en je niet laten kisten. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan Gossip.
1: Het achter aansluiten.
0: En we gaan de grens over. Ja, de hele zomer lang neem ik jou mee op een soort muzikale wereldreis. Iedere dag bezoeken we een nieuw land waar we de muzikale hit van het moment onder de loep nemen. En als je al wat langer naar deze show luistert, vanaf 4 uur vanmiddag, dan heb ik jou een paar keer verteld dat we naar Japan reizen. Maar dat is niet waar, die hou je nog van mij te goed. We gaan namelijk naar Brazilië. Brazilië, het land van de voetbal en de Amazone. En het land van nog veel meer, namelijk wel de grootste Japanse gemeenschap buiten Japan. Ik denk dat daar ook mijn verwarring vandaan kwam. Die bevindt zich in de miljoenenstad São Paulo. En in die stad geven ze ook grote gratis concerten. De grootste gratis concerten ter wereld. Op de Copacabana komen die artiesten namelijk. Dat is bijvoorbeeld in mei 2024. Toen sloot Madonna haar Celebration Tour af op het strand. En daar waren maar liefst 1,6 miljoen bezoekers. Lady Gaga had vorig jaar zo'n 2 miljoen bezoekers daar op de been. En Rod Stewart in 1994, die spande de kroon. Op een 3,5 miljoen mensen kwamen op hem af. Tot op de dag van vandaag is dat het grootste gratis concert in de geschiedenis, volgens het Guinness World Book of Records. En de artiest die ik je vandaag ga laten horen speelde nog niet op de Copacabana. Maar wat niet is, kan nog komen. Want ze maakte een plaat die door het dak ging. Ik heb het over Mariana Fagundes. Ze wilde de stad met het platteland verbinden. Ja, dus wat zij ging doen? Ze sloeg de handen ineen met Geninho, een echte stadsrapper. En die ziet eruit als een cowboy vol tattoos. En dat is dus ook precies wat Peão Todo Tartuandos betekent. In deze wereldreis naar Brazilië is dit Mariana Fagundes en Geninho met Puedo Todo Tartuado. Nou, ik moet nog een beetje op mijn
2: ela não
0: Portugees
2: vai pro oefenen. Pra ver montaria. Ela não vai pro roteio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? Sabe o que é que ela quer?

Wauw! Dankjewel, Mariana Fagundes. Deze track hoor je omdat we op wereldreis gaan. En het is een fantastische track. En het is onderdeel van een live project, Abakti Pago Precio. Ja, dat is een goeddadigheidsproject. De songtekst draait om het bijwonen van Rodeo. En niet voor de stierengevecht of het drinken van cachaça, een drank. Maar specifiek voor die ene cowboy onder die tattoos. Nou, dat is wat je hoorde. Ze mixte platteland met de stad in deze Braziliaanse hit. Dit is Smack My Bitch Up van The Prodigy.

gaat niet over vrouwen slaan, maak je maar geen zorgen. Het gaat er juist vol voor gaan en een limiet opzoeken. In de Engelse slang is smack my bitch up juist tot het uiterste gaan. Goed, je kan even uitademen hoor. Jeetje, wat een track. Met Adele. Even wat langzamer. Misschien even meezingen. Maar check even of je ramen niet openstaan dan. Easy on me.

0: Ik moet zeggen, dat meezingen is nog niet zo easy eigenlijk. Zeker niet voor iemand die een basstem heeft.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Gelukkig is het wel easy om daar te luisteren. Net als de vakantie, die is ook ontzettend easy. Maar het is wel zo dat als je op vakantie gaat of gaat reizen of in de auto gaat, dan heb je muziek nodig. Want reizen zonder muziek is een beetje alsof je je badkamer gaat schoonmaken met een tandenborstel. Dat duurt ontzettend lang en is echt een klote klus. En daarom vullen wij de hele maand augustus nog steeds de Radio Roadtrip playlist aan. Vandaag is het aan mijn lieftallige wederhelft op de dinsdag en de woensdag, namelijk Lonneke. Lonneke is op dit moment lekker vrij. Die is van haar vrijheid aan het genieten. Maar ik vroeg natuurlijk wel, hey, wat wil jij nog meekrijgen in die roadtrip playlist? Dus zij heeft mij een spraakberichtje toegestuurd. Die ga ik je zo laten horen. Het is weer ontzettend leuk. Als Lonneke iets toevoegt, dan weet je zeker dat het goed is. Maar eerst ga ik je nog even vertellen dat je de roadtrip playlist kunt volgen via Spotify. Namelijk de Girl Power Radio roadtrip playlist. Of je gaat naar de website www.girlpowerradio.nl en daar kun je de roadtrip playlist ook op zien. Kun je gelijk ook even stemmen op de powerplaat van de week en dan heb je al die vinkjes weer afgevinkt. Goed, Lonneke, vertel, wat wil jij toevoegen?
2: Mijn nummer voor de roadtrip list is Would You Love van LL Cool J. Waarom? Gewoon, het is echt de periode dat niks moet. Dan moet het ook niet tijdens de vakantie. Lekker trippen, lekker relaxen. Daarom. Gewoon lekker. Lekker.

0: Nou, iedereen dacht dat de carrière van LL Cool J voorbij was. Maar dit nummer zorgde ervoor dat hij opnieuw leven ingeblazen werd.
1: Met achter aansluiten.
0: Ja, en met deze tune, toegevoegd door Lonneke aan de Gulpa Radio Roadtrip Playlist, komen we alweer aan het einde van vandaag van achter aansluiten. Ik vond het erg leuk om er weer te zijn. Ik heb zin in de nieuwe week. Morgen ben ik er weer. Overmorgen ben ik er weer. Donderdag ben ik er weer. En vrijdag zit Monique hier op deze post. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne avond. Thanks voor het luisteren. En who knows, tot morgen. Dan kun je... Oh, en mocht je trouwens nog weten wat er in die koffer zit, wat je niet nodig hebt op het moment dat je genoeg energie hebt, en misschien niet jij, maar hetgene wat je vaak gebruikt, app dat dan even, 0634606464, en dan win je zowel een mok als een Gulpa Radio waaier. Dankjewel, tot morgen!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij de stichting Rita Community. Dat meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en de accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. Actrice Marjolein Slichten is afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleden. Ze maakte vooral naam in de jaren 80 en 90... toen ze te zien was in tv-series als Medisch Centrum West en Spijkerhoek. En in Amerika is acteur en politicus Ben Jones overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie uit de jaren 80. Hij speelde daarin de rol van garagehouder Cooter Davenport. Ben Jones is 84 jaar oud geworden. De Duitse oud-verpleger die vorig jaar een levenslange gevangenisstraf kreeg voor de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord, wordt nu door aanklagers gelinkt aan mogelijk meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. Hij doodde zijn slachtoffers met injecties. Het weer dan nog. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog volop. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden. Lokaal toch nog 20 graden in het zuiden bij een zwakke noordenwind. Ook vannacht is het helder, maar het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6. Elders wordt het 8 tot 12 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. Girl power. Nossa.

je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.

0: goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Surendiku, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. Tijdens de World Pride zijn meer dan 520 meldingen van discriminatie binnengekomen bij Stichting Rita Community. Het meldpunt is een paar jaar geleden opgericht om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Voor het eerst waren dit jaar ook overal in de stad zogenoemde safer spaces, waar mensen die zich onveilig voelden ondersteuning konden vinden. Daarvan is tientallen keren gebruik gemaakt. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Ook het aanbod van de grote verhuursite Pararius wordt door oplichters misbruikt. Al langere tijd probeert die site TikTok zover te krijgen om nep-advertenties en accounts te verwijderen. Pararius eist nu actie van TikTok. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this? Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. Shirandy Q, door het Openbaar Ministerie omschreven als de meest beruchte man van de Antillen, staat terecht voor het opdrachtgeven tot 8 moorden. Hij loofde 1 miljoen Antilliaanse guldens uit voor het elimineren van zijn grootste rivaal. De zitting vond vandaag onder zware veiligheidsmaatregelen in Nederland plaats. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter trof Colombia en was in grote delen van het land voelbaar. Het epicentrum lag in het departement Chocó. Er vielen slachtoffers, maar het exacte aantal is onduidelijk. In Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, stortten panden in. Luchtverkeer op vliegvelden werd stilgelegd en er zijn meerdere naschokken gemeld. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. Tientallen dierenorganisaties verzetten zich fel tegen het voornemen van de provincie Overijssel om zwerfkatten te laten afschieten. Overijssel zou daarmee de tweede provincie worden die dit toestaat. Om het provinciebestuur op een andere gedachte te brengen, zijn de organisaties gezamenlijk een petitie gestart. Een drone met explosieven heeft vlak voor de ontdekking vorige week dinsdag op het vliegveld van Leipzig een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dit blijkt uit berichten in Duitse media. De bevindingen versterken het vermoeden dat het vrachtvliegtuig het beoogde doelwit was van de aanval. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateerde uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp werd 586 kilo drugs gevonden en in beslag genomen. In totaal zijn 9 verdachten aangehouden, eerst 6, daarna kwamen er 3 bij. 8 verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. De 9e verdachte is voorlopig vrij, maar blijft verdachte. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. Gebouwen stortten in en het openbare leven kwam in meerdere steden stil te liggen. Lokale autoriteiten melden tientallen doden. In Cali werd een meisje en een oudere vrouw levend gered. Ook Panama, Venezuela en Ecuador voelden de beving. De Houthi-rebellen hebben opnieuw een droneaanval uitgevoerd op de jemenitische havenstad Mocha. Dit werd gemeld door Al Jazeera. Het gaat om een nieuwe aanval in een reeks van aanslagen die de rebellen uitvoeren in de regio. Verdere details over slachtoffers of schade zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond is het helder en zonnig. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sexbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten. Zo overhandigden in Ommen boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Het Hoge Rechtshof bepaalde dit na een rechtszaak van de nationaal-conservatieve partij Rodina. Die beschuldigt Yabloko van extremisme vanwege haar anti-oorlogshouding en van campagnewetsovertredingen. Yabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne. Volgens Meteorologisch Instituut NOAA was juli de heetste maand ooit gemeten in de Verenigde Staten, met een gemiddelde temperatuur van 77 graden Fahrenheit, oftewel 24,9 graden Celsius. Het vorige record dateert uit 1936. Temperaturen van Hawaii, Alaska en overzeese gebieden zijn niet meegeteld in het gemiddelde. En dan het weer. Na zonsondergang koelt het af naar 16 graden in het noorden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. How'd you get so jaded? Who made you like this? Who gave you these problems even I can't seem to fix? Kanshebber nummer 2.

0: AZ-nieuws, ik ben Sander Verschoor. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. Meer dan 100 boeren hebben vanavond met trekkers geprotesteerd in het Friese Sex Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren kondigen later de weg op te gaan, maar de bestemming blijft onbekend. Ook elders waren protesten, zo overhandigden in Ommen boeren een brandbrief aan het gemeentebestuur. In Colombia zijn zeker 111 mensen omgekomen door een zware aardbeving. Minstens 87 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis in Cali. President de la Esprila kondigde een nationale noodtoestand af en neemt persoonlijk de leiding over de hulpoperatie. Meer dan 20 gemeenten werden getroffen. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: is de nacht van Girl Power.
1: Yeah, I love you.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.